0: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag onder de spreek.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.
2: The boy is mine. The boy is mine.
3: The boy is mine.
4: The boy is mine.

0: klein blijft.
1: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: Radio Groothaaltert brengt muzikale kleur in je leven.

geweest.

Ja, diverse plaatsen hebben dat, hè. Zo'n trucusfestijn, hè. Dat mensen met een beperking, die mogen dan met zo'n vrachtwagenchauffeur mee. En dan mogen ze aan de tuter trekken. Dus dan hoor je al die trucus tuteren en zo. Nou ja, die hebben dan de tijd van hun leven, hè. Ja, Lorenzo heeft er een liedje over gemaakt. Het trucusfestijn. Ik zeg, goedemorgen, het is zaterdag geworden, 16 mei. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is wat. Utrechters krijgen waarschijnlijk in de toekomst een melding als er ergens sprake is van overbelasting van het stroomnet. Ja, de inwoners die ontvangen dan een pushbericht. Vergelijkbaar met een NL-alert met het verzoek om even de droogruimtes te laten. Of de elektrische auto niet op te laden. Ja, de gedeputeerde Staten van Utrecht, Van Essen, die oppert het idee in een brief aan de Provinciale Staten. Ja, men hoopt dat mensen gehoor zullen geven aan zijn oproep. Dat schrijft onder andere RTV Utrecht. Ja, woordvoerder van de netbeheerder, die ziet de potentie in zo'n systeem. Ja, mensen worden niet overspoeld met berichten, maar krijgen alleen een melding als er te veel stroom wordt verbruikt. Dat gebeurt echt maar heel zelden, zo zegt hij. Ja, de gevolgen van zo'n piek kunnen volgens Hofland groot zijn. Als bijvoorbeeld een kabel onder de grond het begeeft, dan duurt het heel lang om die te zoeken. En als de transformator kapot gaat, dan is het maar de vraag of je een reserve hebt. Ja, je bent zomaar dagen, weken of zelfs maanden zoet in zo'n operatie. Dus ja, als je dan in Utrecht woont, dan je bent lekker de was aan het doen. Hè? Wasmachientje aan, krijg in één keer een melding, wasmachine uit. Ja, lijkt wel AI. Nee, dan moet je hem ook uitzetten, want dan is er, dan wordt er te veel stroom gevraagd. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden, hè, dat in een land als Nederland bijvoorbeeld zo is. Hè. En ja, het gebeurt trouwens niet alleen in Nederland, hoor, ook in Duitsland en in België en Frankrijk en Spanje. Daar zijn ook zeg maar de stroomnetten allemaal weer heel erg vol en er kan niemand meer bij. En nou ja, ja, zijn we allemaal een beetje te laat achtergekomen. We lopen een beetje achter de feiten aan. Hè. Iedereen moest toen zonnepanelen, weet ik ook nog heel goed. Want ja, dat is milieuvriendelijk en dat kost niks en dat levert alleen maar geld op. Nou ja, dat hebben we ook gezien, hè. Dat gaat in de toekomst ook allemaal geld kosten. Ja, en al dat stroom wat dan teruggaat, ja, dat is het nou juist, hè. Dat hele stroomnet kan dat niet aan, hè. Nee. Maar ja, goed. In elk geval, Utrecht heeft er wat op gevonden. Een NL-alertje van ja, wasmachine uit of droger uit. En dan, ja, dan heb je dat maar te doen, hè. Want anders dan is de boel overbelast, hè. Goed, het is de zaterdageditie. Ik zeg goedemorgen. Het is de ene laatste dag wat betreft het Songfestival, hè. Dus er komen dus straks nog wel een paar. Het is Swift, Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Ja, arme Koos. Hè? Ik slaap vanavond wel op de bank, schat. Die hoorde daarvoor Queen in de ethisch remix bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Koos Albers is al overleden. 2018, toen overleed hij. Hij is geboren in 1947. Nederlandse zanger, een legende. Ja, bekend van het levenslied en Nederlandstalige muziek. Een grote hit was trouwens Rosie uit 1987. Wat ik voel voor jou uit 1990 en Ik verscheur je brief uit 1991 waren ook hele grote hits. Ja. Hij had een kenmerkende stijl en stem. Hij heeft ook diverse prijzen gewonnen, waaronder een Edison. Ja, hij was populair in België en in Nederland. Mocht je hem nog gaan googlen vandaag, Koos Albers. Ja. En daarvoor Queen, ja, daar hoef ik niet veel over te vertellen natuurlijk. Hè. Wereldwijd bekend. Hè. Goed voor de wekker wakker, even kijken naar het weer vandaag op deze zaterdag. Er zijn wat buitjes die trekken van noordwest naar zuidoost. Het is ook lange tijd droog. Af en toe de zon kunnen we ook gaan zien. Het is een matige westenwind. Het wordt 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het tijdelijk droog met wat opklaringen. Landinwaarts koelt het wel af. De koudste plekken worden 2 tot 5 graden. En als we dan kijken naar zondag, een kleine vooruitblik, dan is het in de ochtend vrij veel bewolking met buiige regen. Daar heb je het weer. In de middag zijn er ook weer regenbuien, maar breekt de zon ook wat vaker door. Het wordt 12 tot 16 graden. En de wind komt morgen uit het zuidwesten. Nou ja, vandaag moeten we het dus stellen met 12 tot en met 14 graden. Hè. Het is extra feestje aan en dan komt het allemaal vanzelf goed, denk ik.

Ja, in het kader van het Songfestival 2026, want... Van 11 tot en met 17 mei, de Songfestivalweek. Ja, het kwam niet helemaal tot z'n recht, maar goed, het zat er in elk geval wel voor, hè. Ja, Jacqueline Boyer, moet ik eigenlijk zeggen, en Tom Fidibi. Ja, het liedje won in 1960 het Eurovisie Songfestival in Londen. Ja, het liedje gaat trouwens over een vrouw die haar man verlaat voor een andere man. Ja, het bekende verhaal natuurlijk, hè, in het normale leven, hè, ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zaterdag, 16 mei, zo dadelijk het nieuws van vandaag.

0: Small Town Boy van Blondie Beat hoorde je uit 1984 alweer, hè? Zo lang is het geleden. Ja, goed, even het nieuws vandaag. Premier Jette die ontvangt samen met het koningspaar de Indiase premier Narendra Modi als onderdeel van zijn tweedaagse bezoek aan Nederland. Jette en Modi die gaan later op de dag ook nog een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Ja, er wordt vandaag gevoetbald. Willem II die speelt om 8 uur vanavond tegen Almere City in de halve finales van de play-offs om een spel en een plek in de Eredivisie. En de wedstrijd is live natuurlijk via de bekende sportapps. Ja, en de Britse zanger Harry Styles die treedt vanavond op in de Johan Cruijff Arena. Misschien straks ook even een liedje van draaien. Het is het eerste concert van een tiendelige reeks. Dus hij krijgt de druk. En de halve finales op het landskampioenschap hockey bij de vrouwen staan vandaag ook op het programma. Titelhouder Zetteren Bos speelt om 2 uur tegen Kampong. En SCHC om 4 uur tegen Amsterdam. De laatste wedstrijd is natuurlijk weer te zien via de bekende sportapps. En via de bekende hockeywebsites zijn er ook weer livestreams. Hè, als je het allemaal een klein beetje wilt volgen. En verder nog meer nieuws. Een Irakees die ervan verdacht werd onder meer de aanslagen op meerdere Joodse instellingen in Nederland te hebben gecoördineerd, is in de kraag gevat en wordt in de Verenigde Staten berecht. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse aanklager is Mohammad Bakar Said Dawood al-Saidi, ja, een hele naam, een commandant binnen de Hezbollah, een radicale pro-Iraanse Sjiïtische militie in Irak die nauwe banden onderhoudt met de Hezbollah in Libanon. Ja, dus de Irakees is opgepakt. Ja, en nog even wat kort nieuws. John Travolta heeft een erepalm ontvangen tijdens het filmfestival in Cannes. Hij zegt zelf, het is beter dan een Oscar. En de politie heeft ingegrepen bij een AZC-demonstratie in Apeldoorn. Er zijn 3 arrestaties. Ja, en de burgemeester die heeft de inwoners in Loosdrecht excuses aangeboden. Hij zegt, het had anders gemoeten. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton op deze zaterdag. Het is weekend, 16 mei, hè?
1: Een dagelijkse ochtendshow met Erik van Vliet.
2: Dat is lang geleden. Hij heeft tijd niet gesproken. Zullen we even een bakje doen?
3: Hey, maatje. Ja, we kunnen zeker wel even een bakje doen. Waar en hoe laat?
2: Uurtje of 3 in de stad?
3: Ja, dat is goed. Zie ik je daar maar.

11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

2014, Conchita Wurst, hoorde je met Wise Like a Phoenix. Ja, vanavond dan is het Eurovisie Songfestival de finale, de grande finale. Dus de grote vraag is wie er vanavond weer gaat winnen. Nou ja, dat hoor je dan morgenochtend in Voor de Wekker Wakker wel weer voorbij komen, denk ik. Ja, deze dame, Conchita Wurst, of deze heer, dame met een baard... Ja, heer met borsten. Ja, dat was toen een grote hit. Ja, werd overal gedraaid op elke radiozender. Hè. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Jermaine Jackson moet $6,5 miljoen gaan betalen. Dat is bijna €5,6 miljoen. Dat moet hij gaan betalen aan een vrouw die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding. De Amerikaanse zanger heeft namelijk niet gereageerd op haar aanklacht over het vermeende voorval, wat al stamt uit 1988. En Suzanne en Freek zijn afgelopen vrijdagavond aan hun uitzonderlijke reeks van maar liefst 10 concerten begonnen in het Gelderdoom in Arnhem. Het stel stond een tijdje stil bij de situatie van Freek, die ongeneeslijk ziek is, maar besloot vooral uitbundig het leven te vieren. Ja, en de zoektocht is begonnen naar de nieuwe James Bond. Ja, weinig acteurs zullen de rol van de Britse spion James Bond afwijzen. Wie hem goed neerzet is namelijk verzekerd van langdurig werk en kan het gebruiken als springplankje, hè, voor een lange filmcarrière. Ja, Daniel Craig's laatste Bondfilm No Time to Die uit 2021 is nu de felbegeerde rol weer beschikbaar. De audities zijn officieel begonnen. Dat heeft het vakblad Variety gemeld. Ja, Amazon MGM Studios, de rechthebbende van de James Bond franchise, heeft de casting expert Nina Gold ingeschakeld, die eerder de casting deed voor onder meer de fantasieserie Game of Thrones en de Star Wars films. Ja, dus er komt er is een grote zoektocht aan de gang voor de nieuwe James Bond. Dus ja, als je ambitie hebt, je denkt van nou, misschien wil ik dat wel gaan doen, dan zou ik me maar snel gaan opgeven.

0: Nou, Jeep Amali hoorde je voorbij komen met hij wil naar zijn moeder toe, hè? Ja, goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. En het WK voetbal staat voor de deur. En als het goed is, maar dan moet ik heel eventjes kijken of ik hem inmiddels aan de lijn heb. De man van het bekende liedje De Beker van Aruba voor Nederland. Franklin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Erik, hoe gaat het?
0: Ja, hartstikke goed man. Hey, waar bel je nu vandaan, als ik vragen mag?
1: Nou, eigenlijk, ik ben met vakantie hier in Parijs, weet je, in Frankrijk.
0: Ja.
1: Dus ik bel vanuit Frankrijk.
0: Oh.
1: Ik was eventjes 1 week in Nederland. Frankrijk, vandaag gaan we terug naar Nederland.
0: Oké.
1: Okay. 1 week, dan gaan we terug naar Aruba.
0: Oké, nou, ik zou dat Nederland nog even uitstellen, want het is hier verschrikkelijk weer. Het is hier koud, het is hier regenachtig, het waait hier. Dus nee, het is hier echt, het is geen pretje momenteel, hoor.
1: Nee. Ik kan me voorstellen, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hey. Maar jij bent voetbalfan natuurlijk en ik vind het wel geinig, hoor. Je hebt een liedje gemaakt voor Nederland eigenlijk. De Beker van Aruba voor Nederland. Waarom heb je dat gedaan?
1: Waarom? Het is zo, het idee kwam vanwege dat we eigenlijk uitgenodigd waren om voor de Nederlandse elftal te spelen gedurende WK. Dat was heel lang geleden, 1990, gedurende hetzelfde Ronald Koeman de tijd, weet je.
0: Ja.
1: En eigenlijk, het is zo dat we, mocht Nederland van Duitsland winnen, dan zouden we de dag daarop eigenlijk naar Italië gaan. En dat was, wauw, dat was voor mij iets, voor ons dan, iets heel groot, weet je. Om in de eretribune gaan spelen voor de Nederlandse afstand, een groot toernooi. Nee, dat is echt iets groots, weet je.
0: Ja.
1: En vier jaar later zei ik, nou, laat ik misschien een liedje schrijven. Of mogen we, gevraagd worden. Dan hebben we een liedje om eigenlijk te spelen, weet je. En zo kwam ik op het idee, laat ik een liedje voor het Nederlandse afstand schrijven.
0: Ja, hoe hebben ze gereageerd? Heb je het liedje al laten horen aan ze?
1: Ja, eigenlijk zijn we heel goed, weet je. Ik kan niet lachen. De reactie was heel goed, want ik heb het al sinds een paar jaar terug geïnteresseerd. En de reactie was heel goed. Dus ja, op de radio, dinges, ik heb het overal. En ze vonden het heel leuk, weet je.
0: Ja.
1: Heel
0: ja.
1: Leuk, het is echt een stadionmuziek. En ja, het was een succes hoor.
0: Ja, nou, hartstikke mooi man. Ja, en ik moet je zeggen, je liedje is al dagtoppen geweest, hè? Dus we hebben hem al als tip gedraaid, zeg maar, op de radio. Dus en straks als het WK bezig is, dan horen we het liedje ook nog een paar keer voorbij komen. Want ik vind het wel een heel bijzonder project in elk geval.
1: Dus, ja, toch?
0: Ja. Wat denk je zelf? Hoe gaan we het doen met het WK?
1: De Nederlandse afval?
0: Ja.
1: Ik zeg van, kijk, Nederland heeft hele goede spelers.
0: Ja.
1: Dat is geen twijfel aan, weet je. Het is kwestie van voorbereiden. Ik zeg van gewoon voorbereiden. Dus deze 2 weken gaan ze samen allemaal voorbereiden. Goede concentratie, weet je. En spelletjes oefenen en zo. En de laatste tijd, weet je, elke van toernooi van 2010, 2014, 2000, zelfs vorige WK heeft Nederland heel goed gepresteerd.
0: Ja.
1: Weet je, dus ik zat gewoon helemaal positief. En sinds oktober heeft Nederland geen wedstrijd verloren.
0: Nee, dat klopt. Ja, ze doen het heel erg goed. Maar weet je waar ik altijd bang voor ben? Ik ben altijd een beetje bang dat die spelers allemaal voor eigen belang gaan. Hè? Want je moet een team zijn. Hè? En dat is altijd bij het Duitse elftal heel erg te merken. Hè? Dat is echt een team die samenwerkt. Hè? En dat moet Nederland ook doen. Hè? En niet aan eigen belang denken, denk ik. Ik denk dat ze dan heel ver komen. Ja, ik heb er ook geen verstand van, hoor. Maar dat is mijn eerste impressie.
1: Ja. Kijk, het is zo, ik zeg van, kijk, Nederland had de Dream Team, toch?
0: Ja.
1: Dat was toen de tijd, 1990, was het Dream Team. Niemand kon hen enkel op papier van hen winnen, weet je. Dus Ronald Koeman heeft genoeg ervaring. Want toen de tijd begon ze met elkaar, weet je, nee, die wil dit. Nee, willen jullie de WK halen, dan moeten we één team zijn.
0: Ja.
1: En moet ook voor een beker gaan. Voor, en één keer in het leven heb je de kans om de wereldtitel te halen, weet je. We hebben per een ploeg, weet je. Dus ik ben dit jaar, het is de enige keer dat ik een wereldtitel kan krijgen. Dat mentaliteit moeten ze nemen, weet je. Dus niet voor hun eigen gaan spelen. Nee, we gaan gewoon voor een wereldtitel. En ik zeg, Ronald Koeman is de juiste persoon, want ze hadden een dreamteam en toch hadden ze niks uitgevoerd. Dus deze is een goede ervaring, dus ik zie het gewoon positief hoor.
0: Ja, volgens mij moet Koeman jou uit gaan nodigen om eventjes een pep talk te geven aan het elftal, joh. Want volgens mij gaat hij helemaal goed komen, denk ik, hoor.
1: Ja, echt waar. En vooral, weet je, op dit moment staat Nederland niet als bekend als een rivaal om de wereldtitel te halen.
0: Nee.
1: En dat is most positief, want iedereen gaat rustig weet je, tegen Nederland. En dan dat is zo positief voor Nederland, weet je. Want ja, als je bijvoorbeeld tegen Frankrijk gaat spelen, dan zetten ze alles tegen Frankrijk.
0: Ja.
1: Nee, maar Nederland, momenteel zijn ze nee, gaat rustig spelen en dan gaat het makkelijker worden voor Nederland, weet je.
0: Ja.
1: Ik zie dat gewoon positief, want ze hebben hele goede spelers.
0: Ja, zeker
1: hele
0: weten.
1: Goede spelers,
0: zeker weten, ja. En ik hoop dat jouw liedje ook een heel groot succes wordt tijdens het WK. Dan gaan we hem in elk geval nu draaien en ik wens je een leuke tijd in Parijs, hè, momenteel nog. En dan daarna in Nederland met beter weer, hoop ik.
1: Ja, bedankt hoor. Bedankt voor de interview. Vind ik heel leuk. En ja, respect hoor. En we gaan voor de beker.
0: Juist, ik ga nu draaien. De beker van Aruba voor Nederland. Het voetballied. Dankjewel hè, Frank.
1: Hey, hoi. Ja, hoi. Een dag verder.
0: Hoi.
1: Hoi.

Nabi, drie keer het Eurovisie gewonnen. Hè? 1980, 1987 en 1992 ook nog een keertje als songwriter. Hè? Ja, toen had hij een liedje geschreven. Why Me heette dat toen. En Hold Me Now was 1987. En What's Nabi hoorde je net uit 1980. Ja, wat ik trouwens niet wist is dat Johnny Logan geboren is in Australië. Ja, ja, het is wel een Ierse zanger, maar hij heeft daar het levenslicht gezien. Hè? Ja. Goed, ja, Johnny is trouwens de enige artiest die het Songfestival twee keer als zanger heeft gewonnen. Ja, en nou ja, Watson naar de Heer is natuurlijk een klassieker. Die hoor je overal voorbij komen. Hè? Ja.

0: topper voor vandaag. Blue Week en Show Me This Harbor. Het is vandaag zaterdag 16 mei. Ja, het is de 136e dag alweer van het jaar. Ja, we moeten nog 229 dagen doorkomen. En dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Hè? Ja, het is vandaag de geboortedag van... even kijken, Pierce Brosnan. Ja, die kennen we natuurlijk ook nog als James Bond. Hè? In verband met de zoektocht naar de nieuwe James Bond die van start is gegaan. Het is ook de geboortedag van Loretta Schrijver. Ja, is al overleden. En ook de geboortedag van Janet Jackson. Ja, vandaag is ze geboren in 1966 alweer. Hè? Ja.
1: What's up, girl?
2: He stood me up again.
1: Again?
2: Mm-hmm.
1: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
1: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

Dan wel. Volgens mij wordt het geen grote hit, maar het was wel leuk om een keertje te draaien. Johnny Ising en Feest in het Hooi. Ja, ga vandaag maar eens op zoek. Misschien vind je wat van hem. Ja, ik kan er niks over vinden in elk geval. Of ik zoek misschien verkeerd, dat kan. Maar goed, liedje hebben we wel binnengekregen, hè, via voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. Goed, volgens mij is het klaar, hè? Ja, volgens mij is het gebeurd. Vanavond natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Dus vanavond gaan we kijken wie er wint en welke liedjes allemaal ten gehoor worden gebracht. Zijn er nog updates over het Songfestival? Nee, niet echt. Dus nou ja, vanavond gewoon kijken als je Songfestival-minded bent. En morgenochtend in de ochtendshow dan vertellen we je sowieso wie er gewonnen heeft. Mocht je het vanavond niet zien en alles missen, dan hoor je dat morgen natuurlijk hier in dit ochtendradioprogramma. Kunnen we? Ja, hè?

En als je een glaasje op hebt, niet in de auto stappen. Hè? Nee. Goed, dit was er weer. Morgenochtend ben ik er weer natuurlijk met Voor de Wekker Wakker. Ik wens je een leuke dag vandaag op deze zaterdag. Wel een beetje koud, feestje aan, sjaaltje om, maar het komt goed. Af en toe de zon, zijn we ook al tevreden mee. Hè? We gaan eruit met Rolling Stones in de Stars.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek Safari. Een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, weet je, als ik zo eens om me heen kijk, dan zie ik allemaal tevreden gezichten van mensen die ik elke week tref hier in de Muziek Safari. Goed, welkom, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. En we gaan er een mooi programma van maken. Al de opener, dat was alweer een hele fraaie, vind ik zelf hoor. Alex van Juul, een Spaanse gitarist, samen met Lorena GG, waar hij al vaker mee heeft samengewerkt, met een heerlijk nummer, You Are Mine. Iets anders nu, we gaan even terug naar het jaar 1980. Tunnel of Love, het nummer van Dire Straits, stond op het album Making Movies. Weet je, dat lied het opent met een fragment uit The Carousel Waltz van Rodgers en Hammerstein. En dat vertelt het liefdesverhaal dat zich afspeelt in de kermissfeer.

I've been down.

How Blue Can You Get? Een klassieke bluessong dat in 1964 een hit werd voor B.B. King, die legendarische King of Blues. En het nummer werd al voor het eerst opgenomen in 1949. En weet je, er zitten van die fraaie teksten in deze song. Bijvoorbeeld deze ironische tekst, zoals een beetje aan het eind dat hij zong: I gave you 7 children and now you want to give them back. Ja, weet je, wel een publieksfavoriet hoor, deze song. En een vast onderdeel van zijn live optredens. Een heerlijk blues nummer. Hoop dat je ervan genoten hebt. End of the World is de eerste single van Miley Cyrus' 9e studioalbum Something Beautiful, uitgebracht op 3 april 2025. Ja, weet je, een disco-geïnspireerd popnummer met toch wel een nostalgische flair, een boodschap over het omarmen van het moment.

Les jours tristes, en voor degene die de Franse taal die machtig zijn, betekent de trieste dagen. Nummer van de Franse componist Jean Tiersen, bekend ook van de soundtrack van de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Ja, weet je, ik draai dan wel graag ook nummers die misschien niet bekend zijn, die ze gauw kunnen verwachten. En ik beloof je nu al, ja echt waar, dat ik volgende week het ultieme bewijs ga leveren dat in de muzieksafari van alles mogelijk is. Ook dingen laten horen, iets laten horen wat je hier absoluut nooit op de radio zult horen in Nederland, in Vlaanderen of waar dan ook in Europa. Echt waar, volgende week het ultieme bewijs. Iets anders nu, het is een Nederlandstalig lied Nederland is mooi, een cabaretesk lied van Brigitte Kaandorp, geschreven in samenwerking met componist Theo Nijland. En dat nummer komt uit haar voorstelling Gedeelde Smart, waarin ze samen met Jenny Arien op het podium staat. Ja, weet je, met haar kenmerkende ironie en liefde voor het absurde bezin Kaandorp de schoonheid van Nederland, van regen tot en met de rijtjeshuizen.

Avalon, een nummer van de Britse band Roxy Music uit 1982, werd geschreven door frontman Brian Ferry. Ja, weet je, het is een schoolvoorbeeld van de zogeheten sophisti pop, een stijl die popmuziek combineert met jazzy, romantische, atmosferische elementen. Zo, dat heb ik toch maar eens even mooi mijn mond uitgekregen, deze zin. Verder met Marco Borsato, een afscheid nemen bestaat niet.

Ja, dat was Wally Bartveen, Canadese gezondheidswetenschapper, verpleegkundige, auteur en muzikant. Ja, inderdaad, wel een hele opvallende combinatie. Bovendien was hij ook nog jarenlang professor en bestuurder aan de Ontario Tech University. En wat betreft de muziek, onder de naam Wally Bartveen Music scoorde hij in Canada meerdere nummer 1 hits. Je hoorde hem zojuist in Wrote This Song to Say Goodbye Girl. Goed, we gaan naar Oostende. Nou, niet naar de plaats zelf, maar naar de zomersingle van Camille Dons. En nou, de titel verwijst naar een zinderende zomerliefde aan zee.

Ach ja, wat wordt er tegenwoordig ook fraaie muziek gemaakt en uitgebracht en waar we van kunnen genieten. Zoals deze van Morgan Wallen en Love Somebody. Lijkt me een mooie en zinvolle tip van Morgan. Bloodline is een duet van Alex Horn en Jelly Roll uitgebracht op 22 mei 2025. Ja, weet je, dat nummer combineert pop en country. Gaat over het doorbreken van generaties vol pijn en trauma. En de centrale boodschap gaat eigenlijk over hoop en bevrijding.

Onder het motto luidt, maar duidelijk, Janet Joplin, Cry Baby, was dat hier in de muzieksafari. Goed, de eerste etappe van de muzieksafari zit er bijna op. We gaan ons opmaken voor etappe nummer 2. Dan gaan we lekker verder waar we gebleven waren met fijne muziek. Wat mij betreft graag tot zo dadelijk.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hits, bekende en onbekende artiesten. Dit is de muzieksafari met Gert Populier.
3: Sunday 10:00.

Ja, weet je wat het zo leuk is met de muzieksafari? Dat hoe verder we komen in de wandeling, zie je steeds andere muzikale landschappen. Bijvoorbeeld hier aan het begin van deze tweede etappe van de muzieksafari. Welkom trouwens, wat fijn dat je erbij bent. Deze tweede etappe begonnen met Ron Moore en Chase Away the Boogeyman. You, dat is een iconisch nummer van de Nederlandse band Ten Sharp, uitgebracht in 1991. En ja, weet je, dat nummer dat groeide toch wel uit tot een internationale hit en bereikte de nummer 1 positie in onder andere Frankrijk, Noorwegen, Zweden en in de Lage Landen en Vlaanderen.

Release and Be Free, een nummer van Kelly Hunt, afkomstig van haar album The Beautiful Bones uit 2014 alweer. En ja, dit nummer combineert toch elementen van blues, gospel, rootsmuziek en ook de bijdrage van dat achtergrondkoor, de McRae Sisters. Ze zijn ook niet de eerste beste die bijdragen aan het succes van dit nummer. We gaan eventjes terug naar dit jaar, 2025, Man Child, de spraakmakende single van Sabrina Carpenter en als opener van haar zevende album Man's Best Friend. Ja, weet je, en deze single neemt ook wel op satirische wijze de onvolwassenheid van bepaalde mannen op de korrel.

Spring. Ja, The Shadows, Man of Mystery spelen zij. Een nummer van die groep uit 1960 alweer. Allemachtig, dat is een tijd geleden zeg. Het diende ook als themamuziek voor de toenmalige Britse tv-serie The Edgar Wallace Mysteries. We blijven even dit jaar in de 60e jaren. We gaan naar 1968. Het nummer Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Een komisch Nederlandstalig liedje van het Lowland Trio. Het werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. En die liet zich inspireren door een opmerking van een vermoeide landbouwer in de trein. Want die zuchtte, ach, ik ben zo moe, ik kan geen kikker in de slowdouwen. En dat werd de basis voor dit vrolijke, zelfspottende nummer. Het gaat over een man die zichzelf een hele grote kluns vindt. Iemand met twee linkerhanden die ook alleen maar flauwekul verkoopt.

Still Dancing van Disco Stallion, frisse ode aan de gouden dagen van de disco. En hier in de muzieksafari draaiden we de wat langere versie, de Alex Diotio mix. En de andere versie doet hij ietsje korter, nou een klein minuutje korter. Niet heel erg veel hoor. Goed, we gaan heel gauw verder met het volgende. De Maxi Safari. Ja, Childhood Dreams, een dromerige ballad van Nelly Furtado, afkomstig van haar studioalbum Folklore uit 2003. Nummer geschreven door Furtado zelf samen met Brian West en Gerald Eaton en wordt opgenomen in een kerk in Los Angeles en dat zorgt wel voor die unieke natuurlijke galm. Die productie bevat ook een paar hele bijzondere instrumenten, een orgel, een harp en een tabla. En een tabla, dat is, beste mensen, een soort percussieachtig instrument uit het Hindustaanse muziek van India. Ik zou zeggen, lekker rustig gaan zitten en genieten van dit muzikale uitzicht. Nelly Furtado, Childhood Dreams.

Nelly Furtado met een lied over de kwetsbaarheid en de kracht van het kinderlijke verbeelden. Het nummer Childhood Dreams was dat. En ook de maxivari van deze week. Zo, dan gaan we eens eventjes naar Tropical Coast. Een zomerse samenwerking tussen Lee Jones en David Markham. Uitgebracht dit jaar in mei 2025. Ja, een nummer wat contemporary jazz combineert met R&B en soul. En nou, als je er lekker je fantasie laat werken, dan roept het beelden op van zonovergoten stranden, zwoele avonden en een hele relaxe sfeer van de zuidkust van Spanje en Miami.

0: Take it to the max. Take it to the max.
1: Ja, muziek van heden ten dagen. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe je al die namen uitspreekt, hoor. Ja, ik ben ook maar een mens. Molly, Silent Eddie, Skitty Bang en Shancy. Nou, hopen dat het goed is. En zo niet, nou, dan hebben we gewoon pech gehad. Het nummer Shake It to the Max. Verder met We geven niet op, de tweede single van Young Yellow's aankomende album Benny en de banaliteit van ons bestaan. Weet je, in dit duet met de Antwerpse artieste Lois duiken ze tezamen in de turbulente dynamiek van een relatie van ruzie, koppigheid en toch, nou ja, vasthouden aan elkaar. Ik zou zeggen, kom erop.

Mystical Magical van Benson Boone. En ja, een beetje gewoon dromerige falsetstem, vleugje, retropop. Nam Benson Boone ons mee in die in het liefdesverhaal vol magie en mysterie. Goed, het zij gezegd. We gaan verder met Sparen voor de Nacht. Een mooie samenwerking tussen Guus Meeuwis en de Vlaamse zanger Maxime. En ga gewoon lekker luisteren waar ze nou exact voor gaan sparen.

ja. Petula Clark, This Is My Song. Betekent ook wel dat we bijgekomen zijn aan het einde van deze muzikale wandeling in de Muziek Safari. Dankjewel dat je er weer bij was en ik hoop je volgende week uiteraard weer te treffen. We gaan er sowieso uit met de Bee Gees. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Tot de volgende Muziek Safari. MUZIEK

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rood Aandert.

Niet alleen recente platen draaien we in de hitmolen, maar ook platen uit de jaren 80 en 90. Zoals deze Amerikaanse rockband, Soul Asylum, werd in 1991.

Olivia Dean met een van haar recentste platen, So Easy to Fall in Love. Terug naar 1987 met Terence Trent D'Arby, Wishing Well.

met leiding van Jimmy Somerville was dit Bronski Beat met Why uit 84, een van die grote hits uit dat jaartal. De nieuwste Olivia Rodrigo ligt nu op onze platendraaier met Drop Dead.

Origineel van The Doors uit 1967, maar heruitgebracht in 1987 door Echo and the Bunnymen. People are strange. Goed voor een 29e plaats in de UK Single Chart. En wij gaan eruit met een vergeten hit uit 1975. De Nitty Gritty Dirt Band. All I have to do is dream. Graag tot

15 voor week 20. Vrienden, welkom. Blij dat u erbij bent. Verdwenen Giovanni d'Etzamore. Vorige week op 15. En vorige week op 4. Davy Gillis met Elke dag wordt mooier. Ja, hij ligt er ook uit. We hebben deze week 6 stijgers, we hebben 4 dalers, 2 nieuwe en 3 platen blijven staan op hun positie. Wat denk je ervan? Gaan we beginnen met de nieuwe? Ja, oké, mij goed. Op 15 binnengekomen, Steve Dillens en Sarah. Als dat gebeurt...

Oorspronkelijk uit 1991 van Ingeborg. Als dat gebeurt, maar je hoorde de versie van Steve Tielens en Sarah. Ze kwamen ermee binnen op nummer 15.

Cupido keek ernaar en knikte dat het goed was. Liefde, love, amour, vorige week 11 en nu op nummer 14. Je hoorde K3. Plaatje gezakt voor Luc Steno. Van 12 naar 13.

Ja, de groeten, zeker en vast. Maar wij blijven nog een tijdje, hoor, want het is nog niet gedaan. We zijn amper aan nummer 11. Je hoort de Swoop met groeten uit de feesttent. En op nummer 11, David van Dijk.

David van Dijk op nummer 11. Ik kan het niet geloven. We zijn toe aan de tweede en laatste nieuwe. Phil Hunter binnen op nummer 10. Vorige week was hij supertip. Ik zing telkens YOLO.

0: blijft er nog over, Benner en Olivia, vorige week op 10 en nu op 7. Wat je zeker moet doen, vrienden, en vergeet het niet, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be

0: Vorige week op 9 en nu op nummer 6. 3 plaatsen winst voor de Romeo's. Ik zag jou maar even. Op nummer 5, die stond vorige week op 6. Bart Herman, liedje van Stef Bos.
1: Hey, hier Bart Herman. U luistert naar Jos van Meer met de Vlaamse Top 15. Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

in Antwerpen. We vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling

Is dat geen prachtig lied op nummer 5, Bart Herman, met het liedje van Stef Bos. Plaatje winst van 5 naar 4, Gerby Vrielink.

blijven staan op 3. Bart Peters met de bevalligste. En deze zijn blijven staan op nummer 2. Amber en Dylan, per

0: van Mil-Mil-Mil-Radio.
1: Overzicht van de Vlaamse top 15.
2: We gaan even kijken op nummer 15. Nieuw, Steve Tillens en Sarah, Als dat gebeurt. Van 11 naar 14, K3 met Liefde, Love, Amour. Van 12 naar 13, Luc Steno, Wat blijft er over? Vorige week 14 en nu op 12, Swoop, Groeten uit de feesttent. Van 13 naar 11, David van Dijk, Ik kan het niet geloven. Phil Hunter, dat is het tweede nieuwe. Binnen op nummer 10, Ik zing telkens YOLO. Van 8 naar 9, The Memories met Pizza Rico. En Udo staat deze week op nummer 8. Als de wereld morgen eindigt. Van 10 naar 7, Benner en Olivia, Wat blijft er nog over? En op nummer 6, De Romeo's, Ik zag jou maar even. Bart Herman, Plaatje winst, van 6 naar 5, Liedje van Stef Bos. Op nummer 4, Jeremy Vrielink, Op weg naar mezelf. Blijven staan op 3, Bart Peters, De bevalligste. En blijven staan op 2, Amber en Dylan, Per ongeluk. En nog altijd op nummer 1, vrienden, Thierry Segers, Dit is Dansbaar.

0: Thierry Segers nog altijd, nummer 1 in de Vlaamse top 15 dansbaar. Dit was het voor deze week, de Vlaamse top 15 voor week 20. En als je het allemaal nog eens wilt bekijken en de Vlaamse top 15 beluisteren, dan ga je naar de website www.devlaamsetop15.be. Wij gaan eruit met de nieuwe supertip. En welke? Ja, de nieuwe van Sam Goris. Dit is Rek. Tot een volgende keer. Onze
1: supertip. Hallo, ik ben Sam Goris. En ik vind het tof dat ik bij Jos van Meer in de Vlaamse top 15 supertip ben.

We zijn wederom van start gegaan, vrienden, met een nieuwe aflevering. Een uurtje lang kunnen jullie wederom samen met mij meegenieten van deze Terug naar Toen.

dus met veel plezier een kijkje in het repertoire van Bert Kenforth. Meteen verder met een mooie warme stem. Hij is helaas veel te vroeg omgekomen bij een vliegtuigongeval. De mooie stem van Jim Reeves.

0: that's happened to me.
1: Wat een diepe, mooie, warme stem had die man toch. Jim Reeves, Bobby Vinton. En daarmee trekken we onze muziekstijl even een tikkeltje op in terug naartoe. Iets vlotter.

Voilà, Sam. We draaien los met veel plezier een van zijn grote hits van deze Johan Verminne. In de Rue de Bouger dus. En aan de Johan maken we plaats in deze Terug naar Toen, vrienden, voor het stemgeluid van Brenda Lee. Een dame met een prachtig palmares aan liedjes. En voor vandaag kozen we voor deze.

Rod Stewart allicht met een van zijn grote hits en deze mooie Sailing. En we gaan met deze de volgende naar het jaar 1974. En dat was meteen de zoveelste nummer 1 hit voor meneer Wil Tura. Het Tura momentje in deze terug naar toen. Er is een plaats in mijn armen. Oh.

Abba dus met deze mooie Lay Your Love on Me dus. En daarbij sturen we ook even een knipoog richting onze collega Koen toe dus. Want ik weet dat het ook een trouwe luisteraar is van mijn programma. En dat hij ook van de muziek van Abba houdt dus. Deze kennen we uiteraard ook allemaal van de Dire Straits. Ticket to the Heaven. De Vlaamse versie gebracht door de mooie stem van Eddie Smets. Ik verdien je niet.

Eddie Smets met deze mooie Ik verdien je niet en dat allemaal voor jou in ons programma Terug naar toen. En ik heb vandaag ook nog eens een pareltje meegebracht. Is lang geleden dat ik die nog heb gedraaid, vrienden. En dat is nou eens echt ook een eendagsvlieg, zoals ze dat bij ons wel eens noemen. Hij maakte een monsterhit in 1975 en toen werd het helemaal stil rond deze Jim Gilstrap. We gaan zijn superhit nog eens draaien. Swing Your Daddy.

draaide in deze terug naar toen nog eens een keer de originele van Joe Dassin. Oorspronkelijk is hij nu opnieuw uitgebracht door onze collega Jeremy Cazalet en die klinkt ook aardig, maar die hoor je regelmatig voorbij komen in mijn andere programma's. In Terug naar Toen gaan we natuurlijk naar het originele werk terug, zoals deze van Joe Dassin. Salim Segers, met een vraag. Zeg, ben je echt boos op mij?

vriend raasde nog eens door jouw radio heen met zijn Love Train. En dit was natuurlijk Musky. We blijven in Nederland. Samen met deze van Ria Valk. Leg je hoofd maar op mijn schouder.

Chi Jérôme met zijn Kiss Me. En we gaan ons terug naar de muziek van Shaking Stevens. In gezelschap met deze Bonnie Tyler. En deze mooie Rocking Good Way.

vanuit haar beginperiode dat ze nog in het Nederlands zong. Achteraf is ze overgeschakeld naar Engelstalige nummers. Deze Patricia Pai, nochtans, vond ik ze zeer goed met haar Nederlandse liedjes zoals Je bent niet hip en deze Wat moet ik doen. Wij zijn toegekomen, dat rest ons om afscheid te nemen voor jullie en plaats te maken voor onze andere collega's. Vrienden en luisteraars, heel graag tot een volgende Terug naar Toen. En dan sluiten we met deze van Slim Whitman.

You Know You Wanna Make Me Shout. Het originele van het plaatje komt eigenlijk al uit 1959 en staat op naam van de Isley Brothers. Maar het werd diverse keren gecoverd, waaronder door Lulu in de 60s en de Tramps in 1974. De inzet van een nieuwe music machine. Want ook nu hoor je weer een uur lang de grootste hits.

Wat een zwakke U2-cover. Maar het werd wel een hit bij ons en in Nederland. Het Duitse komiek duo Badesalz met hun versie van die U2-hit I Still Haven't Found What I'm Looking For. Heb ook jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Wel, laat het me gerust even weten. Zet het even op mail en stuur het naar degrootstehits@gmail.com.

wat een grote hit scoorden ze met dit in de jaren 80. Dr. Hook, destijds vooral bekend van Sylvia's Mother uit de 70s. Maar natuurlijk ook van dit Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dit is de Music Machine. Ik ben Danny. Ik breng u elke week weer een uur lang de grootste hits. Deep Purple, zometeen met Child in Time, na een classic van Dave Davis.

Marije uit Liedekerke stuurde ons een berichtje om deze plaat nog eens boven te halen. Ik nam u mee naar 1962 voor de fijne classic van Jimmy Clanton. Zijn versie van Venus in Blue Jeans haalde de hitparade dankzij de samenwerking met Howard Greenfield en Jack Kelly. Dit zijn de grootste hits, zometeen. Je zien huilen, nee dat kan ik niet. Juist ja, de hit van Wiltura. Eerst laat ik u nog eens meezingen met Ray Parker Jr.

van vinyl. En dat viel misschien een klein beetje op aan de kraakjes. Je zien huilen? Nee, dat kan ik niet. Van Wiltura met op de andere kant. Want toen was dat nog zo. Op de B-kant de man van de straat. Fijn dat de radio aanstaat op de Music Machine. Dit zijn de grootste hits. En die komt in dit geval van de Walker Brothers. Die met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore wereldwijd bekend raakten. Van hen nu No Regrets. I know you leave.

You Better Stop van Sam Brown. Een plaat die oorspronkelijk geen al te grote hit werd in haar thuisland, het Verenigd Koninkrijk. Waar ze slechts de 52e positie haalde. Maar nadat het plaatje in 1989 opnieuw daar werd uitgebracht, behaalde ze wel de top 5. 4 was de hoogste regionen die ze haalde in Engeland, bij ons wel op nummer 1 geraakt. You Better Stop. Ja, daar is het nog iets wat vroeg voor. Dit is de Music Machine, elke week weer de grootste hits. Fijn dat hem aanstaat. Tijd nu voor wat live werk. The latest trick, zet hem iets wat luider voor de Dire Straits.

schitterend toch, hè? The Dire Straits and the Music Machine and the Latest Trick. Weet je wat ook mooi is volgens Mario de Breemaker? Dat is een plaatje van Queen. Nu, Mario is kennelijk een zeer grote fan van Queen. Stuurde hier een lijstje door met zijn favoriete plaatjes. Weet je wat, Mario? Ik draai ze allemaal in de mix.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke dat gaat worden, ik heb echt geen idee, jongens. En ze richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen allen. Kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1980 met... Stray Cats.
5: 80s classic.

schuilen, zo heet die, schuilen. Ja, inderdaad, 2026 voor de regen of wat er ook voor de zon. Miss Montreal, daarvoor hadden we Cissy Patterson, Finally 1991. En de Stray Cats met The Runaway Boys uit 1980. The Runaway Boys, dat is een nummer wat ik al zei van de Amerikaanse band, de Stray Cats. Het nummer verscheen op hun debuutalbum Stray Cats en die kwam uit 1981. The Runaway Boys betekende de doorbraak voor de Stray Cats trouwens in Europa. In hun thuisland, de Verenigde Staten, werd de single niet uitgebracht. Vreemd genoeg. Hier verscheen het nummer pas in 1982 voor het eerst op hun Amerikaanse debuutalbum Built for Speed. Ja, korte informatie omtrent deze plaat. Wij gaan naar het volgende blokje van drie. 1982, een opmerkelijke plaat voor toen destijds Mickey. Dit is Tony Basil.

0: Avicii en Hey Brother uit 2013. En we begonnen dit blokje van drie met een opmerkelijke plaat, zoals ik al zei. Uit 1982 van Mickey. En die plaat was van Tony Basil. Wil je dat echt zeker weten? Ja, echt zeker weten. Nou, goed, helemaal goed.
1: Hey, Tim.
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: Killbox. Helemaal. Waar heb ik mijn muntje? Waar leg je? Oh, hier dan. Daar gaat hij even kijken. Wat drukken we in? C van Cornelis 5. Cornelis 5, C5 is dat. Drukken we in. Niet C3, dat is een explosief, maar C5.

was nog een oud zomerhitje. Dat moet ik er even bij vertellen. DJ Bobo en It's My Life. 1997, by the way. Daarvoor hadden we de denk, ik ben nergens goed voor. Nou, dat weet ik zo net nog niet, uit 1989. En we begonnen die blokje van drie met de opmerkelijke plaat uit de jukebox vandaan van Shocking Blue. Die heette Inkpot. En die kwam in 1972. Shocking Blue, ja, dat was zoals ik al zei, een Nederlandse rockband die in 1967 in Den Haag werd opgericht. Zij maakte deel uit van de Nederbeatbeweging, zoals ze dat heet, in Nederland. De band had een reek hits gemaakt tijdens de zogenaamde tegencultuurbewegingen van de jaren 60 en de vroege jaren 70. En daar weet ik nog wel wat van. Zo jong ben ik niet meer. Waaronder een paar grote hits hadden zoals Send Me a Postcard en Venus. En dat was hun grootste hit. En die werden allebei een nummer 1 positie hebben ze bereikt. Trouwens in de Amerikaanse Billboard Top 100 en in vele andere landen. Zoals in 1969 en in 70. Dus dat waren hun twee grootste hits eigenlijk wel zo'n beetje. We gaan naar het volgende blokje van 3 alweer. Misschien alweer aardig op. Eens even kijken. We gaan naar... Oh, ik heb Inner Circle voor je klaarstaan. Ook een leuk plaatje. Nelly heb ik wel eens voor je meegenomen. Maar eerst gaan we naar 1987. Red in Mean Kitchen. Dit is UB40.

0: 1993. Nou, leuk plaatje toen hoor. Inner Circle. En Rock With You, zo heet hij. Was dat ook nog een oud zomerik in die periode. Daarvoor hadden we Nelly en Hot In Here, 2001. En hadden UB40 en Red In Me Kitchen uit 1987. We kijken even naar het klokje. Ja, dat loopt aardig door. Maar we zijn nog steeds op schema. Dus ik zou zo zeggen, voor de liefhebbers, het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze...
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk...

0: tik tok, tik tok.
1: En god, wat blijf je nou?
2: De grootste hit uit Nederland. De Oranje Top 30.
3: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 24.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 20, 2026. Met deze week 14 stijgers. Daar staan 9 dalers tegenover. Niets is blijven staan. En we hebben deze week 7 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer die vinden we straks op nummer 20. Nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Stef Eckel en Harry Vermeegen nieuw op nummer 30 met Wij zijn Oranje. Robert van Hemert en Donnie komen opnieuw binnen met Moet dat nou? 13 weken doen ze in totaal mee en ze staan deze week op nummer 29. Vorige week op 15, deze week op nummer 28. 13 plaatsen verlies voor Von Zeurink met Avond voor in de boeken. Hij staat deze week 9 weken genoteerd. Marloes en Als ik weg ben komt nieuw binnen op nummer 27. En dat geldt ook voor Danny Christian. Ook hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Ai Ai Olga. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Doet 3 weken mee en ze gaan 5 plaatsen naar boven. Ze stonden vorige week op nummer 30 en deze week op nummer 25. 1 plaats hoger, op nummer 24 vinden we de nieuwe van Jan Biggel en Iedereen Weet. Damien van Os gaat 1 bescheiden plaats naar beneden in week 7 met Diamanten Ring. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week dus op nummer 23. 2 plaatsen winst voor Klaas Henstra met Jongensdroom. Hij doet 4 weken mee en staat deze week op nummer 22. En Jorieke Sterke komt nieuw binnen op nummer 21 met haar nieuwe single Goed Geboord. De Oranje Top 30.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer!

0: zelf.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst

aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30 van week 20. Overzicht nummer 2 met de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de hoogste nieuwe binnenkomer. En deze is voor Gerard Joling en niet voor één keer. Moor Amor Por Favor doet 9 weken mee. Het is de nieuwe single van Vincent. Hij gaat 7 plaatsen onderuit van nummer 12 naar nummer 19. Op nummer 18 vinden we de nummer 11 van vorige week. Dus ook zij levert 7 plaatsen in week 8. Monique Smit, en ik wil je helemaal. Laat het licht aan van Snelle doet 6 weken mee in de Oranje Top 30... en pakt 1 bescheiden plaats winst. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 17. 3 plaatsen verlies voor Wesley Klein met In het hart van. 5 weken doet hij mee en hij staat deze week op nummer 16. Een unieke samenwerking komen we tegen op nummer 15. Vorige week kwamen ze nieuw binnen. Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek. Nog een samenwerking, maar dan tussen John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek doet 9 weken mee. En ze staan deze week op nummer 14. En het houdt niet op met de samenwerkingen. Ook André Hazes en Robert van Hemert hebben de handen ineengeslagen. Samen uit, samen thuis doet 6 weken mee. En ze staan deze week op nummer 13. Niet bang voor de duivel van Frank van Etten staat op nummer 12. En John de Bever is de laatste in overzicht nummer 2. Vorige week stond hij nog op nummer 14 en hij doet 5 weken mee met Als jij nu nog niet weet. De

0: In de Oranje Top 30 zijn we aanbeland bij het derde en laatste overzicht. Bijna aanbeland bij de nieuwe nummer 1. Gino Graus doet goede zaken. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 met zijn nieuwe single Favoriete Kroeg. Hij gaat deze week 16 plaatsen naar boven en staat op nummer 10. Vorige week op 5, deze week op 9. 4 plaatsen verlies voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Ze doen nu 3 weken mee. Samuel Welten en de Bankzitters en Uitslover is een oud nummer 1. Vorige week stonden ze daar nog. Deze week leveren ze 7 plaatsen in en staan ze op nummer 8. Danny de Munk en Heerlijk Naar Mijn Zin doet 7 weken mee en staat op nummer 7. En Marco Schuitmaker heeft deze week 1 plaats winst te pakken met Deze Nacht. Hij doet 5 weken mee en staat op nummer 6. Dans tot de Morgen met Mij van Jannes doet 5 weken mee en staat op nummer 5. En 1 plaats hoger op nummer 4 staat Pascal Redeker met Badkamerkraan. Hij doet 4 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. En dan het herenpodium voor deze week. Het brons is deze week voor de nummer 16 van vorige week. Toen kwam hij nieuw binnen en deze week pakt hij 13 plaatsen winst. Walter Kroes en Roet du Soleil. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans doet 4 weken mee. En zij gaan van brons naar zilver, zij pakken 1 plaats winst. En zoals gezegd is de Oranje Top 30 voorzien van een nieuwe nummer 1. Vorige week nog het zilver, deze week het goud. Justin de Wild en Cheerio, hij doet 10 weken mee. En dat was hij, de Oranje Top 30 van week 20, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende week.
1: Nummer

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Groothaaltert.
4: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: single uit 1985 met die herkenbare, rauwe stem van Ronald Gift. Unieke mix van pop, soul en een vleugje ska. Een nummer dat meteen de toon zette voor hun latere succes. The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Het is alweer dat moment van de dag waarop muziek weer puur mag klinken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We nemen je mee door de tijd met nu Albert.

beetje luguber verhaal. I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond. De muzikale parels, je kent de ingrediënten ondertussen. We hebben een vinylplaat van op onze platendraaier. Een one-hit wonder. En we zitten nog altijd in de sfeer van het Eurovisie Songfestival. Nu gaan we naar 1965 met de Four Tunes.

0: twee grootste hits van Exile waren How Could This Go Wrong en het mooie Kiss You All Over. Dit was een van de opvolgers uit 1981, Heart and Soul. En onze platendraaier die draait alweer op 45 toeren.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 mei 1979. Cheap Trick, I Want You to Want Me. Deze single stond 2 weken op de nummer 1. Het nummer werd geschreven door gitarist Rick Nielsen. De live versie van Cheap Trick uit Budokan die zorgde voor de grote doorbraak. Oorspronkelijk was het album enkel bedoeld voor Japan, maar door de import werd het ook elders bijzonder populair. De single groeide uit tot een wereldhit. Het was hun eerste nummer 1 hit in Nederland en België. En Cheap Trick werd later opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: I want you to want me.

Christophe van Dam met Hit Story duiken we nog eens in het Eurovisie Songfestival verleden. Het Verenigd Koninkrijk eindigde op de tweede plaats in 1988 in Dublin met Go, gebracht door Scott Fitzgerald.

Een emotionele ballad die lange tijd leek af te stevenen op de overwinning. Pas op het allerlaatste moment moest het Verenigd Koninkrijk de winst laten aan Zwitserland met een piepjonge Céline Dion. Toch werd Go een groot succes en een van de meest memorabele nummers van dat jaar. Scott Fitzgerald die bewees dat een sterke stem en een goed opgebouwd lied nog altijd het verschil kan maken op het Eurovisie Songfestival. 1988, Scott Fitzgerald en

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Dielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe van Dam.
3: Het nummer Go West van de Pet Shop Boys uit 1993 had al een geschiedenis, want in 1978 schreven Jacques Morali, Henri Belolo en Victor Willis het voor The Village People, die er een jaar later een bescheiden hit mee scoorden. De titel verwees naar het motto Go West Young Man, ooit bedoeld als oproep om het Amerikaanse Westen te koloniseren, later uitgelegd als volg je eigen pad en jaag je dromen na. Neil Tennant en Chris Lowe bliezen het nummer in 1992 nieuw leven in tijdens een AIDS-benefiet in Manchester. De keuze voor Go West bleek een schot in de roos. Het publiek ging uit zijn dak en de Pet Shop Boys besloten het nummer dan ook op te nemen voor hun album Very, hun enige album dat de Britse lijst aanvoerde. De single groeide uit tot een bombastisch synthpop-anthem over vrijheid en een nieuw begin. De clip, deels computer geanimeerd en doorspekt met Sovjet-symboliek, gaf het een ironische grandeur die perfect aansloot bij de song. Met als resultaat nummer 1 in Duitsland en Ierland en nummer 2 in Engeland, Frankrijk en België.

0: Not Sorry. Het ging vandaag over de Pet Shop Boys en Go West. Wat hebben jullie nog te goed? Naast de muzikale parels, straks nog eens een terugblik naar het Eurovisie Songfestival. En onze One Hit Wonder. Maar eerst een 60s plaat van Gene Pitney.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: was een minder bekende, maar een bijzonder sfeervolle song van Buck Owens. Een van de grote namen binnen de country muziek. Hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70 met zijn typische Bakersfield sound.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1981. Oh Mickey, you are so fine. Met die kreet veroverde Tony Basil de wereld. In december stond ze op nummer 1, de Billboard Hot 100. De clip werd iconisch en het nummer een cheerleader anthem. Europa volgde aarzelend. Enkel in het Verenigd Koninkrijk werd het een grote hit. Daarna verdween Tony weer in de coulissen van de dans.

mooier zijn dan de muziek van Electric Light Orchestra samen met Jeff Lynne. Can't get it out of my head. En we duiken nog eens in het Eurovisie Songfestival hitverleden. Monaco eindigt in 1973 op een knappe vijfde plaats op het Eurovisie Songfestival in Luxemburg met L'amour s'en va, gebracht door François Hardy. Een ingetogen en melancholisch nummer dat perfect past binnen de Franse chanson-traditie van die tijd. François Hardy was op dat moment al een gevestigde naam in Frankrijk en haar deelname gaf het festival een extra vleugje klasse. Hoewel Monaco niet kon winnen, werd het nummer wel bijzonder goed ontvangen door het publiek en de jury. L'amour s'en va groeide later uit tot een geliefde Eurovisie-klassieker en blijft een mooi voorbeeld van de elegantie en de minimalisme.

Yes, dat is een mooie, emotionele song van Juan Pardo. Het is een bekende Spaanse artiest die vooral in de jaren 60 en 70 heel populair was. No me hables. En met die Juan Pardo zitten we bijna aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week doen we het opnieuw. We gaan op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met dat gelegenheidstrio uit Nederland, de Star Sisters en Danger. Graag tot volgende week, iedereen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondaard.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Queen of Soul, die mocht eraan beginnen vandaag aan deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. De zangeres leeft niet meer, helaas. Ze is overleden op 16 augustus 2018. En dit was een van de vele hits die ze ons heeft nagelaten. Deze Freeway of Love. Heel welkom. In het eerste uur gaan we alweer terug naar 9 april. En in het tweede uur gaan we even zien wie er allemaal jarig is. Dat zijn zowat de vaste ingrediënten. En de grote hits natuurlijk, zoals deze van Supertramp. Hey!

Fleetwood Mac, het is een band die in 1967 werd opgericht in Londen. Hun album Rumours geldt eigenlijk nog als een van de best verkochte albums wereldwijd aller tijden. En hun eerste hit scoorde ze al in 1968 met Need Your Love So Bad. En je hoorde net deze Little Lies, wat iets recenter was, 1987. Allemaal grote hits, ben u een beetje disco hier in dit programma. Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Het moet volgens mij een van de eerste boybands geweest zijn. Brass zat hier een grote hit mee in de jaren 80. When Will I Be Famous? En daar zijn ze best ook wel beroemd mee geworden. En dit hier komt uit de serie Sarah. Dat was ooit een telenovelle. En Natalia had hier ook een grote hit mee gehad eigenlijk. Where She Belongs. There

0: Queen of Pop, dat was nog Madonna hier met deze grote hit, Live to Tell.
1: Feiten van de dag.
0: Er is heel wat gebeurd op 9 april, want zeker 44 mensen komen om bij 2 bomaanslagen in Egypte op Palmzondag 2017. In de Efteling wordt de attractie Vogel Rock geopend. In 1998 was dat. Jan Raas wint voor de eerste keer Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race, en dat in 1977. En dan blijven we nog even in de wielersport, want Tom Boonen rijdt zijn laatste Parijs-Roubaix en neemt afscheid van de wielersport, en dat in 2017. Apple maakt bekend dat er wereldwijd 100 miljoen iPods verkocht zijn, dat vandaag in 2007. En de film World Flesh and Devil verschijnt. Op het eerste gezicht niks bijzonders, maar het is wel de eerste film die volledig in kleur is, en dat in 1914.

Dat is ook weer een hit van lang, lang geleden. Mark Bullen en T-Rex en deze Get It On. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer. Allemaal mooie herinneringen, als je het mij vraagt. Ik heb nog deze van Absent Minded. Graag tot zometeen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaard.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

Even naar Duitsland. Dat is muziek om altijd vrolijk van te worden. Boney M, deze Children of Paradise. Het paradijs van de hits. Welkom in uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Met het komende uur Julia Clare, George Michael, ook Bruce Springsteen die komt langs. En ook de boyband Westlife. Dat en nog veel, veel meer. En deze hier van Mikkel Brown. So many men, so little time.

Na deze Franse chanson even wat nieuws uit Frankrijk, want een Franse supermarkt heeft iets origineels bedacht in de strijd tegen winkeldiefstal. Bij de ingang van de winkel prijken namelijk foto's van de dieven van de maand. De praktijk is weliswaar illegaal, maar dat houdt de uitbaters niet tegen.

Even naar de Bronx in New York. Een van zijn eerste hits was Piano Man. Dat kwam uit op 2 november 1973. En deze, Your Only Human Second Wind, dat is ook iets om vrolijk van te worden natuurlijk. Hè. Straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Maar eerst nog een andere grote hit van Glenn Frey. You Belong to the City.

0: The Boss, Bruce Springsteen, met een van zijn grote hits uit de 70s, Thunder Road.
1: Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria.
0: We hebben vandaag twee beroemdheden gevonden die jarig zijn, namelijk Rachel Stevens, een Britse zangeres, model en actrice, wordt er 44. En dan Bart Goor, dat is een Belgisch voetballer, die wordt er vandaag 49. En volgende week zijn we er uiteraard ook weer met de jarige van de dag.

Westlife, een eerste boyband die aanvankelijk bestond tussen 1998 en 2012. En sinds 2018 weer bijeen is. Je hoorde ze zo net met deze grote hit, namelijk Flying Without Wings. En dit waren ze weer, de jaren 70, 80 en 90 voor deze week. Volgende week ben ik er graag weer met nog meer, uiteraard. Ik heb nog deze Franse hits. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot de volgende.

0: I have a dream. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
3: Welkom bij een nieuwe Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio. 2 uur lang de beste dance beats in de mix.

Bird was dat en Escape Reality. En nu gaan we luisteren naar een van de recente samenwerkingen tussen David Guetta, Kygo en Oliver Chiacomotto. Dit is Prayer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome in the second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
3: Dit is het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio.

Van de Land of Dance Mix Radio Show. Van heerlijke house grooves tot krachtige clubbeats. Van dansvloerklassiekers tot de nieuwste clubtracks uit de clubs. En dat allemaal in de mix. Met nu Christian Burns. Dit is Darker Days.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aalderts.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aalderts.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.